0: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
1: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knot. Hoera!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Aha!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Oho! Hihi! Aha!
1: Naar dat heerlijke huis waar ik o zo van hou. Met die pittige kerels in spierwitte jassen. Die heel de dag alles proberen om mij te plezieren. Ze nemen me eindelijk mee. Aha!
0: Voor jou leek dit de gein. Dus bleef je nog een tijdje weg. Niet weten dat die gein voor mij het bittere eind zal zijn. Niet waar? Je bent een kring, je bent een beest. Jij bent altijd al zo geweest.
1: Jawel, jawel, dat zeg je eigen bent. Hoera!
0: Ze nemen me eindelijk mee.
2: Aha!
0: Ze nemen